de muziek. Nu gezond, varen in een bootje door de wilde grachten van Mokum, een zootje. We kunnen reizen in de tijd, schakelen van vorige eeuw naar deze eeuw en verder. Ja, onze rol als verbindende band die staat sterk, geworteld, gebrand als een merk.

opgetogen liederen, muziek met grote klasse. Raad eens wat de volgende editie voor je meebrengt. Een onderwerp waar iedereen nog aan gaat meedenken. Samenleven, medeleven, echt een avontuur beleven. Wat heb je te geven? Wat heb je te maken? Ik heb